0: volwassenen, doe een cursus af.
1: Lysander Traffic, can you turn on your radio cutout?
0: 205 Central, clear stop.
2: Central, clear stop.
1: 47 Temple.